mission of the

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgevlakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 3e verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor top?

0: vloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.

0: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Dinsdagochtend, de boterhammetjes met choco, die lachen je toe. Net zoals Serafine Smits met de topheadlines van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
2: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruck festival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag opnieuw weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tourcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergot in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
4: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Een gloednieuwe dag, nieuwe kansen en het is al met het zonnetje op je snoet. Of fijn, dat mag ik hopen toch. Starten doen we met Martin Garrix en Repeat It. Goedemorgen. Yes.

0: 28 juli en een hele goede morgen. Juli loopt alweer op zijn laatste benen. Ja, het is echt ongelooflijk hoe snel die zomer alweer voorbij aan het vliegen is. En ja, of die nu snel of traag voorbij gaat, het wordt weer puffen de komende dagen. Dat hoorde ik Serafien daarnet zeggen in de top headlines.
1: Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Jongens, ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Maar kijk, dat is nu toch echt het beste nieuws dat je kan hebben om aan je dag te beginnen. Veel zon en lekker warm. Ik vind het heerlijk. Hopelijk heb je nog wat leuke plannen op de planning staan. Met een beetje geluk ga je nog naar het buitenland of zo deze zomer op vakantie. Of wie weet heb je vandaag gewoon al een leuke daguitstap gepland. Weet trouwens dat je nog een hele zomer lang die daguitstappen kunt scoren in de ochtend van top met het Ik Verveel Mij alarm. Als je dat straks hoort loeien, dan stuur je Ik Verveel Mij in via de Top Radio BE app. Maar zo'n leuke daguitstap is natuurlijk niet het enige wat je nog kunt scoren vandaag. Nee.
2: De Zomerwekker.
0: Want ik ga elke ochtend op zoek naar een Chinese vrijwilliger die dan voor de rest van de dag mag rondlopen met de titel Zomerwekker. Ja, de bedoeling is dat je mij even laat weten via de Top Radio BE app dat je er al bij bent. Gewoon met een goeiemorgen bijvoorbeeld, is gezellig. En vertel me dan ook meteen even welke track je graag zou horen op deze dinsdagochtend om zo net wat meer peper en zout aan je ontbijt toe te voegen. Ja, dat is dan het idee. Kom maar door via de Top Radio BE app. Met een beetje geluk hoor je zometeen wel jouw favoriete track op de radio. Of stel u voor, bel ik je op. Ja, het zou zomaar kunnen. Calvin Harris is sowieso onderweg samen met Jesse Satisfy na deze heerlijke banger. Kane en Tiësto, Rain Down.

0: gevraagd om van je te laten horen in de Top Radio BE-app. Mocht je doen met een goeiemorgen of gewoon met een track die je heel graag wou horen.
1: De Zomerwekker.
0: En dan kan je misschien wel gaan lopen met de eer van Zomerwekker. Dat is een hele dag lang, want pas morgenochtend zoek ik een nieuwe Zomerwekker. Dat is echt een onnoemelijke eer. Johan uit Erpenmeren zegt goedemorgen Brian in de Top Radio BE-app. Ook Jan uit Kruisum zegt hetzelfde. Vanessa uit Hoeilaart heeft er al een drukke dag op zitten, lees ik. Want haar dochtertje is vannacht ziek geworden. En ja, dat is natuurlijk... KUT, succes daar Vanessa. Enfin, een hele grote wakkere bende, dat is duidelijk en plezant. Ik zag ook een berichtje binnenkomen van Arnaud uit Halen. En ik zag dat hij vorige week ook al een fotootje gestuurd had in de app. Van op het zwembad in Frankrijk. Ik hoop dat je daar nu nog zit, lekker af te koelen aan het water. Vroeg deze James Hype aan.

0: is zo'n track dat al een paar keer herwerkt is, hè? Deze Justy en Sam Harper, Just a Little. Ik denk dat de meest bekende vorm deze zal zijn. Al vind ik die versie van Sam Harper ook echt wel heel goed, moet ik je zeggen. Dat sowieso. Zometeen in de ochtend van Top. Nieuws over de regering, want daar is een wissel van de macht. Zometeen.
1: Deze zomer dan.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Justin Bieber in de ochtend van Top. Het is 7:55. En ja, ik zei het daarnet al liever. In de wedstraat gebeurt er een wissel van de wacht.
1: Ja. Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Enfin, wissel van de wacht, al is het maar tijdelijk, gebeurt eigenlijk elk jaar wel ongeveer. Want de wedstrijd is natuurlijk momenteel helemaal in zomerslaap. Want na de laatste drukke ministerraden en, vond ik wel grappig om te zien eigenlijk, een gezellige afsluitende barbecue, heeft de politiek de deuren grotendeels gesloten. Maar het land moet natuurlijk wel blijven draaien. En het is zo dat in augustus onze premier Bart De Wever voor 2 weken naar Japan trekt, omdat zijn jongste zoon daar gaat studeren. En gedurende die periode van 10 tot 26 augustus is vicepremier Yan Yambon de baas van het land. Ja, dat is geen onbelangrijk detail, waar de premier vorig jaar nog 3 verschillende ministers nodig had om hem te laten vervangen, pakt Yambon dat nu allemaal in zijn eentje op. En dat betekent dan vooral een hele stapel administratie, brieven, besluiten, noem het maar op. En ook de rest van de regering bolt het af trouwens. Ministers die naar het buitenland gaan, die moeten officieel melden wie hen vervangt. En dat is dan nog wel het grappige van al. Bijna de voltallige federale ploeg rekent daarvoor op Rob Beenders van Vooruit. Ja, Beenders blijft deze zomer in België en combineert een beetje vrije tijd aan de kust en in Limburg met het overnemen van zijn dossiers van al zijn reizende collega's. Dus als je in dit land de komende periode iets wilt gedaan krijgen, dan moet je dus ofwel bij Yan Yambon ofwel bij Rob Beenders zijn. Zo lees ik het. Nu, als er echt grote crisissen of stroompannes of wat dan ook zijn, dan komen die ministers meestal wel terug uit vakantie, maar tot die tijd moet je dus bij die twee zijn als je een vraagje hebt over je vergunning of zo. Ik zeg maar iets. Ondertussen, Bob St. Clair.

0: dan weet ik het ook niet meer hoor. Macklemore en Ryan Lewis can hold us in de ochtend van top. Zometeen groot nieuws waar je even moet voor gaan zitten, want het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het zal wel, het staat in de krant vandaag en we hebben het er zometeen over.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel mijn bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
4: Dit is... Top.

0: Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel.
1: De ochtend van Top.
0: Het staat in de krant vandaag. De bloedvoorraden in Vlaanderen die staan momenteel flink onder druk. Dat lees je in het laatste nieuws vandaag. En belangrijk, het is eigenlijk nog niet eender welke doelgroep je hebt. Nee, vooral de voorraad van de bloedgroepen O-negatief en B-negatief is een probleem. Ja, O-negatief, dat is eigenlijk altijd best een ding, want dat is de universele bloedgroep. Iedereen kan die ontvangen. Maar daardoor is het natuurlijk ook de meest zeldzame. Sinds juli komen er zo'n 15% minder mensen bloed geven, staat in de krant. Dat heeft puur met de zomer te maken, volgens experts. Mensen zitten liever op een terrasje, zijn op vakantie, gaan naar een festival. En ja, je mag na een reis naar bepaalde landen bijvoorbeeld ook 4 maanden lang geen bloed geven om infecties te voorkomen. In de ziekenhuizen is er nog geen paniek. Daar is de situatie nog niet kritiek. Er is nog nooit een patiënt zonder bloed gebleven. Gelukkig maar. Maar de artsen die zijn wel al wat voorzichtig. Zeker tijdens de hittegolven. Wanneer er meer zware ongevallen gebeuren en er dus ook plots meer bloed is, is het wel een probleem. En als de voorraad echt gevaarlijk laag wordt, is het allerlaatste redmiddel om geplande operaties uit te stellen. En dan vraag ik mij af...
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Heb jij ooit al eens bloed gegeven? Is dat iets dat jij op regelmatige basis doet? Ik ga meteen beginnen met een confession. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, ik ben 26 jaar en ik heb nog nooit bloed gegeven. Om de simpele reden dat ik niet tegen bloed kan. Oh, ik schaam me een klein beetje als ik dat zeg. Maar als die mens met die naald tot bij mij komt, stel ik moet mijn bloed laten trekken bij de dokter, dan is dat al een gedoe. Oh, verschrikkelijk. Ja, ik vind dat echt niet fijn. Dus ik vraag me af, hoe zit dat bij jou? Heb jij ooit al eens bloed laten geven? Had jij ook bang van naalden en van bloed en zo? En heb je dat gewoon properkes overleefd? Kom mij even supporten in de Top Radio BE-app en vertel hoe het bij jou zit. Krijg jij ondertussen Dini en Like Mike.

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Muziek en magie.
0: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.z.be.
2: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
3: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
4: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
5: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
6: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
10: Hey, ik ben Fien en ik wil heel graag Milkink aanvragen, Medicine. Waarom? Ik ben onderweg naar Campo Solar, waar we zijn in volle opbouw. En dit weekend staat Milkink op de programmatie. En een goede vriend van ons, ja, die is helemaal holder de bolder van Linda. Ik wil hem al even opwarmen voor dit weekend, want dan kan hij ze in levende lijven beschouwen. Dus daarom.

0: helemaal in het teken van het topic waar we over bezig zijn. Deze Milk, Inc. en Medicine, want vandaag in de krant het Rode Kruis waarschuwt voor een bloedvoorraadtekort. Zeker voor de bloedgroepen O-negatief en B-negatief kan dat een probleem zijn.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, dat doet mij afvragen hoe dat bij jou zit. Ben jij ooit al eens gaan bloed geven? Wat houd je tegen? Hoe vaak doe je het? Ik heb daarnet ook al gezegd dat ik dat zelf nog nooit gedaan heb. Ik ben 26 jaar en misschien moet ik me daar een klein beetje voor schamen. Maar ik heb een goede reden, want ik heb daar onverschrikkelijk veel schrik voor. Maar goed, heel wat berichten komen binnen in de Top Radio BE-app. En dat is altijd plezant. Berdieke uit Kortenmark die zegt, ik wil al jaren bloed geven, maar ik mag niet omdat ik een gastric bypass heb. En dat wist ik ook niet, kijk. Weer iets bijgeleerd. Luc uit Lommel die zegt, ik geef al jaren bloed en plasma. En zo red je elke dag een mensenleven. En dan was er ook nog Shana uit Herzelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jij geeft al heel lang bloed, hè?
2: Al 4 jaar ongeveer.
0: Oké, waarom? Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
2: Wel, eigenlijk, gek genoeg, was het een vraag in De Slimste Mens enkele jaren geleden. En ze moesten raden hoeveel % van de Belgen bloed gaf. En dat was slechts 3%. En iedereen raadde 20-25%. Maar dat was dus veel te veel. Dat was een echte overschatting. En daarom heb ik besloten om dan vanaf dan bloed te gaan geven, omdat het maar 3% is.
0: Oké, en hoe vaak doe je dat dan?
2: Je mag sowieso maar 4 keer per jaar bloed geven. Daar moet altijd een bepaalde termijn tussen zitten. Dus ik doe het eigenlijk 4 keer per jaar. Ik plan dat ook op voorhand via de website van het Rode Kruis. En af en toe daartussen geef ik ook nog plasma. Dat mag je veel vaker per jaar geven.
0: Oké, maar cool. Je had een berichtje gestuurd via de Topradio BE-app. En daarin heb je mij verteld dat je dat niet zomaar allemaal... Er is ook iets aan verbonden en dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, ten eerste word je daar sowieso heel goed in de watten gelegd. Je krijgt daar gratis drankjes, suikerwafels of andere, ook voor aan te sterken na het bloed geven natuurlijk. Maar het levert ook iets anders op. Je krijgt bij elke bloeddonatie 1 en bij plasma 2 bonnetjes om voor leuke items te sparen. Bijvoorbeeld een kleine EHBO-kit, handdoekjes, zeep, een strip. Maar het ultieme doel waar ik altijd voor spaar, dat is een cinematicket van Kinepolis. En met 6 bonnetjes, dan zijn we er. En dan kunnen we weer een keer gratis naar de cinema.
0: Oké, 6 bonnetjes, je doneert plasma en bloed. Zijn dat dan 3 bonnetjes per keer?
2: Het hangt er een beetje van af, maar op een jaar heb je dat wel gespaard. Dus ja, dat is een extra motivatie om het te doen natuurlijk. Maar het humane aspect eraan, dat is natuurlijk wel de basis.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. Het staat in de krant vandaag. Er dreigt een voorraadtekort aan bepaalde bloedgroepen. Ik vind dat eigenlijk wel straf. Wat heb je een tip voor mij? Want ik vind bloed... Ik moet toch maar een bloedneus hebben. Of ik draai al van mijn stok, bij wijze van spreken. Wat kan je mij aanraden om het toch te doen?
2: Wel, sowieso word je daar heel goed in de watten gelegd. Hè. Wanneer je een eerste keer bloed of plasma gaat geven, krijg je ook een andere kleur van bandje, zodat ze weten, dit is jouw eerste keer. Wij gaan jou iets meer in de gaten houden. Er wordt sowieso al heel vaak gevraagd, gaat het goed met jou? Of als ze zien dat je een beetje van kleur verandert, dan komen ze even bij jou checken. Of je ziet er wat nerveus uit, dat gaan ze sowieso proberen in de gaten te houden. Maar kijk, niet naar de naald, dat doe ik altijd. Dat is het ergste moment eigenlijk, maar nadien is het wel over. Dus de naald is geprikt, het bloed stroomt in het zakje en ik zelf kan het wel bij anderen zien, het prikken en het zakje met bloed dat zich vult, maar van mezelf niet. Dus ik kijk gewoon weg tot het gedaan is en dan zit het er eigenlijk op. Dus ja, zo erg is het eigenlijk helemaal niet.
0: Noem mij een mythe, maar ik krijg al koude rillingen als ik je hoor zeggen, het bloed stroomt naar het zakje. Ik word mottig, echt niet normaal. Ik ga mij hier een colakje uit de frigo pakken, denk ik. Maar goed, Shana, dankjewel. Je hebt mij wel, dat moet ik dan wel weer toegeven, je hebt mij wel overtuigd om het op zijn minst eens te proberen. Want stel, ik ga nu naar zo'n centra en op het laatste moment denk ik toch van... Ah nee, ik doe het niet. Wat dan? Kan dat?
2: Dat kan zeker. Sowieso dien je eerst een vragenlijst in te vullen om te bepalen of je mag bloed geven of niet. Bepaalde zaken weerhouden je ervan, bijvoorbeeld een recent tandartsbezoek of op reis geweest zijn naar een bepaald land. Al die zaken dien je in te vullen op een lijst en dat wordt gecheckt door een arts. Ook jouw bloeddruk wordt gemeten, eventueel ijzervoorraad en dergelijke. Wanneer dat allemaal bepaalt dat je eigenlijk niet mag geven, dan stopt het ook. Dan krijg je wel jouw bonnetje, want je bent geweest. Dus bedankt voor de moeite, dat doen ze zeker. Zeker wel, maar dan mag je niet geven en je kan wel een andere keer later jou wel inschrijven wanneer je wel weer aan de voorwaarden voldoet. Dus x aantal maanden na een reis of tandartsbezoek bijvoorbeeld.
0: Dus eigenlijk hoor ik je vertellen, buiten een medische reden, is er eigenlijk geen enkele reden om het niet te doen.
2: Nee, zeker en vast niet. Probeer het gewoon, ga eens. Je kan ook 's avonds gaan of zelfs in het weekend. Soms zijn er bloeddonaties op locatie bij een school of in een gemeentelijke parochiezaal of dergelijke. Maar er zijn ook vaste centra van het Rode Kruis zelf. En daar kan je heel vaak langs gaan voor een afspraak. Dus eigenlijk is er inderdaad geen reden om het niet te doen.
0: Voilà, Shana, ik heb het gevoel dat je een ambassadeur bent van het Rode Kruis. En mocht je het nog niet zijn, dan zou ik het overwegen, want je zou dat potverdikken verdomd goed doen. Dat sowieso.
2: Kijk, misschien nemen ze contact op na vandaag.
0: Voilà. Shana, een zeer fijne werkdag en heel graag tot snel. Merci voor al die nuttige informatie.
2: Graag gedaan, tot later.
0: Bye-bye.

0: Zometeen kans op een duo-ticket voor een plezante daguitstap naar de top headlines. Het is 8 uur, Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft Highland. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort Highland-journalist Bjorn Makelberg.
2: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaart op tafel legde en hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijer vanuit Bordeaux.
3: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Ik heb ondertussen één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Daar vind je een defect voertuig in Deurne. Je verliest een kwartier vanaf Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten. En dan, neem er eens even de Topradio BE-app bij. Want,
4: Ja.
0: Dat is het Ik verveel mij alarm.
5: Zeker wel. Stop. Brian Loufrimo.
0: Dus zeer snel, ik verveel mij naar de studio sturen via de Topradio BE-app. En wie weet win jij dan wel een plezant duo.

0: Lady Gaga in de ochtend van Top en Pokerface. Het.
1: Ik verveel me.
0: Vlak na die top headlines begon dat hier toch wel niet te loeien. Zeker dat ik verveel mij alarm. Dat heb ik ook gezien aan de Top Radio BE-app. Die is werkelijk ontploft. Heel wat topluisteraars hebben ik verveel mij gestuurd. Mocht jij dat nu vandaag niet gedaan hebben, morgen weer een nieuwe kans. Een van die luisteraars die dat gedaan heeft is Bo uit Haaltert. Bo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, hey, hey. Wat ben jij al aan het doen op dit toch best vroege uur, vind ik zelf?
2: Ik ben net toegekomen op de werf.
0: Net toegekomen, dus jij gaat eigenlijk aan een werkdag beginnen.
2: Ja, klopt.
0: Alright, kijk, dan ga ik proberen om die werkdag voor jou toch net iets of wat leuker te laten starten met een duo-ticket voor een plezante daguitstap. Je weet het concept, denk, of je kent het concept denk ik wel. Op ons Ik Verveel Mij Rad hangen vier leuke daguitstappen, zoals daar zijn Grotten van Han, Ice Mountain, e-karting of The Park Experience. Dat is zo met die VR-brillen en zo. Welke zou je het liefste hebben van de vier?
2: Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het liefst de Grotten van Han niet.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is de eerste keer dat iemand tegen mij zegt dat ze iets specifiek niet wilt. Waarom?
2: Maar we zijn daar ooit al eens geweest dus, en de andere drie nog niet.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus,
2: daarom.
0: Voilà, jij wilt jouw wereld een beetje verruimen en jij denkt de Grotten van Han, ja. Van mij allemaal goed. Ik heb het al gezien, doe mij maar iets anders. Dat is eigenlijk het ding. Alright.
2: Ja, inderdaad.
0: En dan zou het natuurlijk lullig zijn dat ik verveel mij rat op die Grotten van Han gaat eindigen. Dat zou zeer lullig zijn. Kijk, we gaan het samen ontdekken. Je mag kiezen een harde of een zachte draaien aan het rad, Bo.
2: Doe maar een harde.
0: Een harde. 3 en een 2. En een 1, daar gaan we. Jawel. Dat was redelijk hard, moet ik zeggen. Toe Grotten van Han or not toe Grotten van Han, that's the question. Ja. Oh, oh. Het vakje naast de Grotten van Han, daar is hij op geland. Dat is echt, oh, chance hebben, noemen ze dat. Ik stuur je naar de Park Experience, Bo.
2: Vrij goed.
0: Voilà, zie, krijg jij een duo-ticket voor. Wie neem je mee?
2: Waarschijnlijk de dochter.
0: De dochter, die gaat dat ongetwijfeld heel plezant vinden. Bo, merci, veel plezier daar en fijne werkdag.
2: Dank u wel.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
4: Dit is Top.
5: We make you move.
6: Hey guys, ik ben Las Vegas.
7: We make you move.

0: won zo net een duo-ticket met het Ik verveel mij alarm. Ik stuur haar naar de Park Experience. En ik zag een berichtje binnenkomen van Gitte uit Capelle. Heeft een zeer specifieke vraag en ik ga ze zo meteen even opbellen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Hallo, met Gitte.
1: Hey Gitte, met Brian van Top Radio.
0: Hallo.
1: Hallo. Gitte, ik zag dat jij in de Top Radio BE-app een berichtje hebt gestuurd. Vertel.
0: Ja, dat klopt. Ik vroeg mij af of dat jullie nog tickets weggaven voor het Tendens Festival in Capelle.
1: Want daar zou je graag naartoe gaan, neem ik dan aan. Of?
0: Ja, uiteraard. Maar ik moet toegeven, tegenwoordig radio luisteren is een beetje moeilijk, want mijn zoontje van 4 jaar luistert liever Woezel en Piep, dus meedoen met de acties. Ik ben niet altijd op de hoogte vandaag. Ik dacht, ik stuur een berichtje.
1: Ja, dat is slim. Kijk, het is zo dat ik denk dat alle tickets voor Tendens de deur al uit zijn, lieve Gitte. Maar ik ga speciaal voor u toch eens even naar mijn festivalticketschuif gaan. Is het goed? En dan, wie weet, ga ik... Wacht, hè. Zie ik hier ergens nog een ticket voor Tendens? Gitte?
0: Ja?
1: Ik denk dat ik goed nieuws heb. Ja, natuurlijk, ja! Ik heb nog... Zeker. Ik heb hier nog een duo-ticket gevonden voor Tendens. Dus ga ik jou richting uitsturen.
0: Dank u.
1: Heel veel plezier ermee. En zo zie je maar, een berichtje sturen naar de studio via de Topradio BE-app. Je moet dat vaker doen, Gitte.
0: U bent fantastisch, Brian. Ongelooflijk.
1: Kijk.
0: Dank je wel.
1: Veel plezier ermee. Salut, hè.
0: Dank je wel. Dag. Your Summer Beat.

0: Ina Rehab Rock My Body.
1: Shazam Scan.
0: Nou, zometeen neem ik je even mee richting Italië, want ik heb mijn Shazam Scanner even aangezet. En wat blijkt, in Italië is er een track dat als tweede meest populaire nummer wordt geshazamd. En ik ben zeer benieuwd wat jouw mening is over dat nummer. Je hoort het nummer zometeen na dit belachelijk goed pianootje. De Bausa en Magnetic in de ochtend van Top. Goedemorgen.

0: Zometeen dus een nieuwe track in de Shazam-scan. Dan ontdekken we een nummer dat zeer populair is in een Europees land. Vandaag Italië, met een track van een zangeres die best wel wat weggeeft van onze eigen Angèle. Dat is de sfeer waar we zometeen gaan inzitten na Martin Garrix en Dua Lipa.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
4: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
5: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
4: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Elk dinsdag ga ik op zoek naar onbekende muziek.
1: Shazam Scan.
0: Onbekende muziek dat in een ander Europees of in een vakantieland best hoog scoort. En vandaag heb ik weer zo'n track gevonden. Ik neem je mee richting Italië, want op nummer 2 in de Shazam-list daar een nummer van Giselle. En het klinkt een beetje als Angel. Niet alleen de naam, maar ook gewoon de sfeer van het nummer. Ja, en ik weet het niet, het heeft best wel iets aantrekkelijk. Het lijkt een pure Franse chanson met een best wel leuke beat eronder. En vooral zeer veel accordeon, naar mijn gevoel. Ja, enfin, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het gaat over het leven dat veel te snel voorbij gaat. En voor je het weet is de week weer voorbij gevlogen. Je zal ook horen dat het altijd zondag is in Angèle... Nee, ik wist het. In Giselle, haar hoofd. Giselle dus en dimanche midi pil, vrij vertaald, zondagmiddag stipt. Wat vind jij?

Nou, mijn mening is redelijk duidelijk, kan ik je vertellen. Ik vind het niet per se een track die we op top vaker zouden moeten draaien. Dat niet. Maar als ik onderweg ben op de Route du Soleil, zou ik mijn radio nu ook niet meteen afzetten mocht ik dat plannummer horen voorbij komen. Wat vind jij ervan? Kom maar door in de Top Radio BE-app van Giselle en Dimanche.

Zometeen bij Top een gloednieuwe Summer Beat Battle. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar zet. Mag jij kiezen welke je hoort. Deze stond ook in die lijst. Het zal wel zijn. Op 374. Rihanna en As

0: Zometeen dus een nieuwe Summer Beat Battle na de top headlines. 9 uur, Serafien Smit.
1: Goedemorgen. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Joort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook van de dader is nog geen spoor. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
3: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Eén plek waar je meer dan een kwartier verliest is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Zemst en Machelen verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan dat kwartier.
4: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Zometeen heb jij dus weer voor het zeggen na Mr. Tomorrowland. Enfin, sinds een week of twee toch. Calvin Harris en Ellie Goulding.
4: Top.

0: elke dinsdag of elke dag liever duik ik met jou in de Summerbeat 1000.
1: Summerbeat Battle.
0: En dan neem ik twee tracks uit die prachtige lijst, zet ik die tegen elkaar en dan is het aan jou om mij te laten weten welke van die tracks jij het liefste zou willen horen. Vandaag in de krant, er dreigt een tekort aan bloedvoorraden. Vooral de bloedgroepen O negatief en B negatief is een probleem. Dat hebben we eerder deze show ook al gezegd. En daarom dacht ik, weet je wat, ik doe die Summerbeat Battle vandaag helemaal in het teken van bloed. Dus bloed in de artiestennaam of in de titel van de track. Dit is keuze 1.
1: 440. You and me, baby, ain't nothing but mammals,
0: so let's do it like they do on the Discovery Channel. Je hoort, daar heb ik lang over nagedacht. Bloodhound Gang en The Bad Touch van op 440 is de keuze 1 vandaag in de Summerbeat Battle. Dit is keuze 2.
1: 301.

0: Let's and Think I Like It van op 301. Welke track uit de Summer Bee 1000 wil jij horen? Bloodhound Gang, The Bad Touch, keuze 1. Of Fake Blood and Think I Like It als keuze 2. Kom maar door in de Top Radio BE app.
1: Dit is...
0: Dan hoor je misschien jouw favorieten zometeen. Na Offenbach.

0: En daar dan nog die viool achter. Heerlijk, typisch Clean Bandit. Samen met Shangapal, het zal wel zijn in Rockabye. Ja, je weet, die Shangapal die kan je elke werkdag wat opleveren in de avondspits bij Top. Dus zeker luisteren van de middag.
1: 440.
0: Voor nu is het vooral stemmen geblazen op welke track jij wilt horen. Dit is keuze 1 uit de Summer B1000, Bloodhound Gang en The Bad Touch van op 440. Ofwel ga je voor keuze 2.
1: 301.
0: Fake Blood and Think I Like It. Ja, het is maar logisch dat een track die het hoogste genoteerd staat in die lijst, die battle wint. Dat is dan mijn logica. Maar als ik de voorlopige stemmen via onze Topradio BE-app bekijk, dan is dat vandaag niet het geval. Kijk, je hebt nog altijd invloed op die stemming. Kom maar door via de Topradio BE-app.
1: Deze zomer

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: blijft goed, deze Galantis en 5 Seconds of Summer. Ja, 5 Seconds, noem het gerust nog 5 Weken of Summer. Je hoort de Leider hier bij Top. We zitten in de Summer Beat Battle. Met
1: 440. You and me, baby,
0: ain't nothing but mammals, so dit als keuze 1, Bloodhound Gang en The Bad Touch.
1: 301.
0: Of deze als keuze 2, Fake Blood van Think I Like It. Je zou denken dat een track die ja, heel wat hoger staat in die Summer Beat 1000 makkelijk zo'n Summer Beat Battle wint, maar als ik de Top Radio B-app er even bij neem, dan is niks minder waar. Zeker niet. Nee, absoluut. Thomas, Sylvia, Tim, Bart, Isabeau, Ruben, ze hebben allemaal gekozen voor deze Bloodhound Gang en The Bad Touch. De winnaar van vandaag. Onze Summer Beat Battle.

feit is dat je voor die Bloodhound Gang toch heel graag teruggaat naar de tijd van de Tamagotchis en de Buffalo schoenen, toch? Ja, ik vind van wel. De Bloodhound Gang en de Bad Touch uit 1999. Het is de nummer 440 uit de Summerbeat 1000, jazeker. Alok en Khalid zijn onderweg, misschien wel net zoals jij. Dan heb ik slecht nieuws als je op de E19 richting Brussel aan het vertoeven bent. Want daar staat er één file van meer dan 20 minuten. Je verliest, of van 20 minuten eigenlijk, je verliest 20 minuten door een ongeval aan Vilvoorde Luchthavenlaan. Aanschuiven doe je vanaf Zemst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten. Dat dan weer wel.

0: samen doe je even anderhalve week mee terug te nemen in de tijd.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. En dat richting Tomorrowland. Ja, zeker wel. Want vorige week zaterdag, of twee weken geleden zaterdag, stond David Guetta daar op de mainstage. Ik was daarbij. En ik moet zeggen, die set, ja... Ja, van David Guetta weet je natuurlijk wat je kan verwachten. Hè. Die man heeft 384.000 hits, dus ja goed, hij moet maar zijn schatkist even opentrekken. Toch was er één hit die hij draaide in een remix waarvan ik dacht, potnonde, dat is eigenlijk best lekker. Yeah, en yeah. Het was deze, samen met Kid Cudi in een geweldige remix. Al hoor je hem niet, hier natuurlijk wel gewoon lekker origineel. David Guetta, Kid Cudi en Memories. Goedemorgen.

0: Zometeen hier in de ochtend van Top. Onze toptune of the week. Deze week staat hij op naam van the one and only Kygo. Het zal wel zijn. Deze Take Me Back hoor je zo meteen na Milk Inc. en Unstoppable.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Bommetje of rustige duik.
8: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
7: Meer info. dm-zwembaden.be.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent, ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Tijdens de beetje sauna.
11: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sun wie?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Nog tot en met vrijdag is het onze top tune of the week. Kygo en Take Me Back. Want vrijdag krijg je vlak voor de top 3 van die top hit 40 een nieuwe top tune voorgeschoteld. Al is dat natuurlijk pas voor vrijdag. Zometeen na de top headlines is Koen er weer. En die gaat Jasper vandaag gelukkig maken. Ja, hij wil graag Jugel en Moving to the Sun horen. Dat zag ik eerder vanochtend in de Topradio BE-app. Wel, Jasper, die komt er zometeen na 10 aan. Eerst nog Jax Jones en deze Alexis Jordan. Met Happiness.

0: Dit is Stop!
1: Een steekpartij deze ochtend in Antwerpen. Serafien Smit slecht uit. Dag Serafien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
2: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%. Blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek, want de voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Dit is Stop. Koen van der Sloten.
1: Is het met blote benen vandaag? Ja, ja, het is met blote benen vandaag. En met Jugal en Ultra Naté, Moving to the Sun.

Dat was lang geleden. The Boy Does Nothing. En laten we vandaag op deze dinsdag beginnen met de volgende vraag. Want hoe is jullie ochtend al geweest? Ik heb zelf al van alles meegemaakt. Even heel kort uitleggen, een dramatisch verhaal deze ochtend. Want ik was bijna aangekomen op onze parking van Top. Een mooie parking trouwens, met boompjes. Ja, we hebben nieuwe boompjes. Ook een tuinman tegenwoordig die dat allemaal in de gaten houdt. En plots besefte ik dat ik mijn gsm was vergeten. En omdat ik iemand denk, ja, ze gaan mij nodig hebben, ben ik naar huis gegaan. Alleen terug in de ochtendspits gezeten. Dus ik was eigenlijk bijna te laat. Enkel en alleen omdat ik de gedachte had dat ze mij gaan nodig hebben vandaag. Maar we weten allemaal, ze gaan mij niet bellen vandaag. Mijn dag is alvast niet begonnen met Goosebumps.

0: Is hij nu al in Tienom te zien geweest of niet? Ik heb een collega dat horen aankondigen. Was dat vorige week? Is dat deze week? We gaan het in de gaten houden. Camrad was dat en Be Mine. En de zomer, dat lijkt soms een beetje op het gemakje, maar nee. Top! Your summer beat. Laten we eens stilstaan bij een beachparty. Beachparty in Bocholt, die staat eraan te komen. Net een geweldig festivalweekend gehad. Ook de Gentse feesten en duizend andere dingen. Dan denk je dat is afgelopen, maar nee. Ook dit weekend is er opnieuw feest te doen in de beachparty in Bocholt. Daar moet je zijn samen met Mentos. Het leuke is ook dat je daar een silent disco kan bezoeken met Jeroen en Koen. Ja, stukjes ben er ook bij dan. De hits met Top met Simon T en onze collega van Top Techno, Maite de Dekker. Met andere woorden, de beachparty in Bocholt 31 juli, dat is nu vrijdag al, dus vrijdag, zaterdag, zondag. De beachparty in Bocholt. Tot dan.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1. Gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
7: Woehoe! Een energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: zou het kunnen 20 minuten bezig zijn en al fouten gemaakt hebben. Ik ga even overschakelen naar de telefoon. Aan de telefoon hangt...
1: Erik Kolomans.
0: Ah, vertel eens. Heb ik een foutje gemaakt?
1: Ja, mijn zoon en mijn andere zoon die gaan naar de beachparty. Maar een van de zonen blijft daar slapen. En dus vanaf donderdag zijn er al kleine twee stages geopend. En vrijdag en zaterdag zijn er optredens. Zondagmorgen moet ik hem gaan halen. Ik had gezegd vrijdag, zaterdag en zondag. Maar zondagavond is er niks meer te doen.
0: Ah, zondagavond is er niks meer te doen. Maar het begint dus eigenlijk al de donderdag, als ik het goed begrijp. Ah, voilà. En jij bent gewoon taxi dan, of...
1: Mijn oudste heeft pas gisteren zijn rijbewijs gehaald. Dus, maar ja, dat duurt 3-4 dagen hier die dat heeft op de gemeente. Dus ik denk dat ik verschillende keren moet gaan rijden. Ja, ik heb 2 zonen.
0: Ah, hoort er allemaal bij, hè.
1: Ja.
0: Heb je een leuke vakantie in het vooruitzicht?
1: Ik ben al naar Italië geweest.
0: Oh, Italië. Oh. Nee, kijk, voilà, dat is bij deze recht gezet, was toch Erik, hè?
1: Ja, Erik. Klopt,
0: dankjewel om even te bellen.
1: Alsjeblieft.
0: Is het goed? Fijne ochtend, hè. Salut.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Ons kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

shit. Als Khalid deze week zou denken van wel, ik ga eens mijn cv maken, je weet nooit voor waar het goed kan zijn, wel, dan mag hij een aantal namen op zijn cv zetten die ze dan mogen opbellen om te vragen of hij zijn best een beetje gedaan heeft. Billie Eilish, Shawn Mendes, Kendrick Lamar en nu ook een geweldige naam, Medusa. Ze hebben samen in de studio gezeten. Medusa en Khalid met Weekend. We mogen hem deze week voorstellen in Hit of Shit. Jij mag dus de balans opmaken. Is dit een nummer die wij de komende weken nog vaker moeten spelen? Of is het een nummer waarvan je denkt, het hoeft niet voor mij? Dat mag ook. Jouw mening telt in Hit of Shit.

Hans laat weten te weinig beat. Ja, want dit is toch een beat, denk ik. En ook een beetje stem. Medusa en Khalid en Weekend. Hit of shit, al is het vandaag. Ja, het zal toch een shit zijn, denk ik. Als ik je een muzikale tip mag geven, zoals je denkt van ik moet zo eens een optreden van iemand bekijken, zo van allee, wie moet ik live ooit eens zien? Wel, als ik je een tip mag geven, John Newman. Ik heb die ooit live gezien op Tomorrowland een aantal jaar geleden. En het was ook, het was niet bewust of zo. Ik wist niet van dat ik John Newman ging zien, maar ik zag dan plots staan. Ah ja, John Newman gaat hier zingen. En ik dacht, ik ga even blijven staan. En die begon dan te zingen en dat was waanzinnig. Dit is Rudimental met dus die geweldige John Newman, die ook zo met zijn stem zo van zo gaat doen. Wacht. Ja, voilà. Rudimental en John Newman.

0: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
9: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
10: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
9: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: Kato en John met Turn the Lights Off. En wat hebben de volgende tracks met elkaar gemeen? We gaan beginnen met deze. Armin van Buuren met Good Boys en Forever Stay Like This. En dan Willy William met Trompetta. Wel, ze maakten beide gebruik van dit. We zitten dan in 89. Min 1 was ik toen. En ik denk 18 jaar later of zo is er dan deze remix gemaakt.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Als je stemmen begint te horen, je niet meteen zorgen maken. Dat ben ik. Hey, hallo. En ook DJ Licious met Voices in de ochtend van Top. Ik beloof je vandaag nog iets heel leuk, want we gaan een dilemma doen. En het is zo een dilemma wat ons allemaal bezighoudt. Ik kan er nog niet te veel over vertellen. En ik beloof je ook een muzikaal specialeke. Dat is allemaal voor zometeen, na dit van Ellie Oaks.

0: Ik heb deze week heel vaak het gevoel, en ik had dat eigenlijk vorige week ook al, dat ik zo nummers aan het spelen ben en dat ik dan plots besef van dat is al 25 jaar oud. En ik dus ook. Allee, plus de tijd die er nog moest bij. Dus alleen dat het is iets wat binnen aan het komen is, denk ik. Ik zit nog met een klein probleempje, want we hebben eigenlijk nog 20 seconden te vullen voor ik naar het nieuws mag gaan. Ik ben op dit ogenblik aan het binnenkijken in het nieuwshok. Het nieuwshok, dat is zo'n hokje, een heel gezellige plaats, heel klein en zo. Maar het licht staat uit. Ik ben aan het wachten op Serafien. Is die al aan binnenkomen? Even kijken, hè. Ja. Ja, nee, oké. Okay. Ja, oké, okay, het kan.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top!
0: Maar kijk eens aan, ze is er al bij. Serafien Smit met de top headlines. Dag Serafien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden. Maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten en er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
4: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Hè. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. Een politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding dan een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het? Hè?
3: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
5: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
3: Zo'n 200.000 mensen blijven geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig niet naar huis. In het zuiden van Japan was er een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Japans Meteorologisch Agentschap. Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets duidelijk. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Zou dat nu toeval zijn dat mensen al massaal naar de kust willen gaan? Want je staat op dit ogenblik aan te schuiven. Op de E40 naar de kust dus, tussen Sint-Nijs, Westerm en Aalter. Je moet er op dit ogenblik een half uur bij tellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Van der Sloten.
0: Jij hebt de keuze om te geloven in wat je wil. En wij geloven in deze Bebe Rexha, New Religion. Goedemorgen.

0: Ik heb ooit een collega gehad, ondertussen is die al met pensioen, maar die had zo een momentje dat hij af en toe zo, alleen dat was niet in slaap vallen, maar toch wel even zijn ogen dicht deed. Marshmallow en Pink en Sting met Dreaming bij Top. En ik denk dat ik een mogelijke samenwerking heb ontdekt. Ik zal het even uitleggen. In onze playlist hebben we nu Magic System met Bouge Bouge. En volgens mij zou dat heel goed matchen met Oscar Krukke.
1: Bewegen, mannetjes, bewegen!
2: Allee, bouge, bouge, bouge!
1: Bouge, bouge!

Alesso met Sasha en Destiny en een plotselinge gevaarlijke situatie waarbij meteen hulp nodig is. Dat betekent het, maar is het ook wat Goldband wil zeggen? Of misschien hebben ze het wel over een droom en gaat hij ons nu vertellen over wat hij allemaal gedroomd heeft de afgelopen nachten. Dit is Goldband en...

0: in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

eten staat in de frigo. En jij begint dan uit te leggen hoe het komt waarom je te laat bent. En ik kan u zeggen, doe het niet, het heeft geen zin. En meestal zegt de vrouw of de man of de mama dan toch enkel... I don't need your words. If you want

0: dilemma.
1: Dit is het ogenblik dat mensen zich zouden kunnen beginnen opjagen, want we gaan een dilemma op tafel gooien. Het is heel eenvoudig iets wat we allemaal doen. Dat is muziek luisteren. Maar we willen het vandaag vooral hebben over muziek luisteren op openbare plaatsen. Meestal doen mensen dat met een hoofdtelefoon. Hoofdtelefoon, we kennen het allemaal, of van die oortjes. Maar je hebt dan ook het andere kamp en dat zijn de mannen met hun Bluetooth speakers. Met andere woorden, het daily dilemma voor vandaag is heel eenvoudig. Koptelefoon of Bluetooth speaker? En ik ben dan ook wel benieuwd waarom mensen effectief die Bluetooth speaker gebruiken. Want allee, ik moet dan niet horen dat jij bijvoorbeeld aan het luisteren bent naar... Alhoewel, dat zou nu een goede suggestie zijn. Slecht voorbeeld. Hey Nanana, Milk and Sugar en Vaya Gondias. Koptelefoon of toch Bluetooth speaker? Laat het even weten. Het

Dinsdagochtend 11:30 op dit ogenblik aanschuiven naar Oostende is te aanschuiven tussen Sint-Nijs-Westerhem en Nevelen. Je moet er op dit ogenblik een half uur bij tellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.

0: ik zou het niet doen als je denkt van ik ga gaan lopen. Nee, want ja, misschien moet ik mij even voorstellen. Het is mijn vakantiejob en zo deze week. Ik heb dat gezegd, week 2 van mijn vakantiejob. Ik ben Koen en ik heb een talent. Dat op zich is al spectaculair. En nu ik dat gezegd heb, weet je ook dat je moet blijven luisteren. Want het is echt, allee, het is iets wat ik met jullie wil delen. Ik was er een beetje verlegen over, maar zo meteen. Is het goed? Voilà.
1: Oké.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Our Dreams!
8: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie,
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Beste Topic en Becky G, ik denk dat je jezelf weinig kan verwijten. Je hebt je excuses aangeboden, je hebt gedaan wat nodig is. Voilà. Sorry Papi was dat. Zometeen gaan we het nog eens hebben over ons daily dilemma. Ik was het al bijna uit het oog verloren. Ik had jullie ook wel nog een talent aangekondigd. Talent, is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen of je een talent hebt of niet. Maar het is zo dat ik al een tijdje zo een online tool gevonden heb. Ik zou eigenlijk piano willen kunnen spelen. Wacht, ik ga het even erbij halen. Hè. Ik zou eigenlijk piano willen spelen. Ja, en zo'n piano kopen, dat kost heel veel geld en zo. Dus ik dacht van, ik begin online. En ik zit zo in de fase dat ik... wacht, even stemmen. Ja, wacht. Ik ga nog eens proberen. Hè. Wacht.

0: Daily Dilemma.
1: Ik heb het gevoel dat het Daily Dilemma vandaag jullie wel bezighoudt. Want muziek luisteren op een openbare plaats, doe je dat ofwel met je koptelefoon ofwel met een Bluetooth speaker. Eddie die zegt het volgende. Het hangt ervan af waar thuis een Bluetooth speaker, maar eender waar op een openbare plaats een hoofdtelefoon. Voilà. Hij vindt het nat dan dat mensen kunnen meeluisteren. Chris die zegt koptelefoon, mensen met speakers houden geen rekening met hun omgeving. Respectloos. Oei, is een beetje boos. Ik snap het wel. Maar het hangt er een beetje vanaf. Alleen sommige mensen vinden dat aangenaam. En sommige, allee, stel nu dat jij buiten zit en iemand legt goede muziek op. Als het goede muziek is, stoort het mij misschien niet. Jurgen zegt bijvoorbeeld Bluetooth speaker op elke kampeerplaats in Frankrijk met topradio aan. Pascal die heeft een fotootje gestuurd. Hij zit aan het zwembad en de mensen mogen meegenieten van mijn muziek. Hij is ook top aan het luisteren. Speaker is goed voor met vrienden en familie. Een beetje op het gemakje. Maar als ik op publieke plaatsen ben, dan doe ik het wel met de hoofdtelefoon. Kijk, voilà, ik denk dat het gewoon een beetje de logica zelf is om even je gezond verstand te gebruiken. Ik zou het ook gewoon eens vragen van, is het oké? Allee, stel nu dat iemand heel dicht bij jou is en jij bent dan muziek aan het spelen, dat hij dan gewoon effectief vraagt op de man af, is het oké dat ik een beetje muziek opleg? Dat hij zegt, is het oké dat ik de Swedish House Mafia... Ja, is het oké? Ja, wel, ja, voilà. En dat is opgelost. Swedish House Mafia, don't you worry, child.

0: Dit is Stop!
1: Nieuws over de bosbranden. In Lacano is een evacuatie aan de gang. Serafine legt uit. Dag Serafine.
2: Goedemiddag. In de Franse badplaats Lacano in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
2: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn, tegen dan weer normaal is. Het is ook een manier om solidair te zijn en de regio te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: En wat we ook zien is dat je op dit ogenblik 20 minuten tijd verliest naar de kust op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrum en Aalter. Je moet er op dit ogenblik 20 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Stop! Van der Sloten.
1: En toegegeven, ik ben zelf ook schuldig. We doen het veel te weinig. Gewoon eens hallo zeggen. Hallo, Martin Stoffin.
0: Top.
1: En Dragonet, dit is Hello.

Martin Garrix. I love this feeling. En Etje. So real one, please. En dat was Repeated en dus ook Martijn Sauvin met Hello. Heel veel mensen die de afgelopen minuten ook even hallo hebben gezegd. Waarvoor dank. Nee, maar dat is zoiets typisch Belgisch. Dat we altijd een beetje te voorzichtig zijn. Ik weet het niet, een beetje op onszelf. Ik moet toegeven, het is een dingetje waar ik zelf ook wel moet aan werken. Ik zal even iets delen daarover. Ik ben onlangs verhuisd. En ik had al wel kennis gemaakt met de buren. Maar zo, alleen de buren van twee huizen verder, die had ik nog niet ontmoet. En ik zag die nu gisteren buiten staan. Die was zo donker uit een beetje aan het uitdoen. Ja goed, hè, je moet u een dag met iets willen, dacht ik. En ik dacht, ik ga even sympathiek zijn. En ik ben dan bij dat madamke gegaan. En ik zei, ja, hallo. Je moet maar zeggen als ik je kan helpen of zo. En ik dacht, ja, ik moet me ook even voorstellen. Ik ben de nieuwe buurman. Ik ben, Koen. Hallo. Allee, en ik wou gewoon even hallo zeggen. En, en meteen terug, maar die is denk ik 20 minuten tegen mij beginnen babbelen. Ik dacht meteen van, ja, maar dat was ook niet de bedoeling.

Het is een aantal weken geleden dat ze tegen mij zeiden, ja, dit is een dingetje op TikTok. En ik heb het nog nooit op TikTok gehad dat deze track zit. Ik zal in het foute algoritme zitten, denk ik. The Second Voice was dat en Let Me Be komen een aantal hete dagen aan. Ja, volgens mij is het moment om het te doen, denk ik. Zou ik het al doen? Ik ga het al doen. We gaan hem bovenaan.

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Krevel.
6: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: is het al druk aan de kust.
1: Het dagelijkse momentje op de middag dat we eens kijken of het al druk is aan de kust. Wel, dat is op dit ogenblik het geval. In Zeebrugge is er toch wel een lichte drukte te merken. Ook aan de dijk in Blankenbergen. En als we dan totaal de andere kant uitgaan, dan zitten we in de pannen. Ook daar is het gezellig druk. Dus het is niet dat het over de kop lopen is, maar ik denk toch dat je daar niet alleen zal zijn. En ook in Middelkerke beginnen ze het te voelen. Dat is zo'n beetje de situatie op dit ogenblik. En het is niet nieuw als ik je zeg dat er een aantal warme dagen aankomen. Het is zo ook een beetje het ogenblik, denk ik, om zorg voor elkaar te dragen. Want dat zat toch in het nieuws, hè, de afgelopen dagen, dat er 2000 mensen meer zijn overleden dan normaal. En België zit met het grootste, hoogste oversterftecijfer, zo moet ik het zeggen. Dus allee, dat is zo, het is een moment om zo af en toe nog eens naar de Bomma of naar Europa of uw Meme, ik weet het niet, om toch nog eens te bellen van of alles oké is of eens langs te gaan met een beetje verkoeling. We moeten elkaar steunen in deze tijden. The Weeknd op de middag met Daft Punk. Dit is Starboy.

0: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

I Want You. En ze hebben wel bewezen dat ze een beetje loco zijn. Gordo was dat op de middag bij Top. En Kenneth, die wil ook iets. Die heeft laten weten via de Top Radio BE-app. Hallo is hij begonnen. Ah ja, ik zei dat de mensen veel te weinig hallo zeggen. Ik wil eens iets winnen op Top. Allee, goedemiddag nog. Wel, Kenneth, ik heb goed nieuws. Je kan vandaag iets winnen. Als je een beetje geluk hebt. Ik zeg niet dat jij gaat winnen, maar de kans is mogelijk dat je wint. Vanmiddag bij Bart-Jan kan jij een hoofdtelefoon winnen. Het enige wat je op dit ogenblik moet, is, ja, kan nog niet veel doen, maar op dit ogenblik kan je gewoon blijven luisteren en dan maak jij misschien wel kans op die koptelefoon. En ik weet ook dat de collega van de ochtend, dat hij ook het ik verveel mij alarm heeft. En dan gaat er op een bepaald ogenblik een geluidje af, zo. En dan moet je ik verveel mij doorsturen. Elke ochtend kan het opnieuw tussen 7 en 10.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
12: Bommetje of rustige duik.
13: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
12: Meer info. dm-zwembaden.be.
14: Our Dreams!
15: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
16: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
17: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
18: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems.
19: PC's op jouw maat en workflow.
18: Ontdek ze op fenn.systems.

sick. What comes next will be marvelous.

Fred Again en The Blessed Madonna. Heeft niks te maken met Madonna zelf. Het is een andere, The Blessed Madonna en Maria We've Lost Dancing. En dan gaan we nu samen op vakantie. Ah nee, wacht, we zitten niet in Frankrijk. We moeten eigenlijk naar... Nee, dat is Italië. Wacht, ik heb eigenlijk iets anders nodig. We zitten niet in Italië, we zitten in... het zou dit moeten zijn... Spanje. Want de volgende track die we gaan spelen, die heeft alles te maken met de Spaanse zon. Het gaat dan vooral over de titel, want Sola betekent de zon. Henri, PFR.

Je weet, ik wil niet de persoon zijn die slecht nieuws moet brengen, maar het ziet er niet zo goed uit als ik de feiten even bekijk. Want ze zijn beginnen zoeken in september 2025. Dat is nogal even geleden. En ze zijn nog steeds aan het zoeken. Op dit ogenblik nog steeds geen sporen van de husband van Ray. Ze hebben hem nog altijd niet gevonden. En ik denk dat we Alain Remu gaan moeten bellen van de Stel Vermiste Personen. Die gaat dat allemaal oplossen. Dit is Ray. Where is my husband?

0: Dit is Stop!
1: Het is 1 uur, er was een fataal geval van agressie op de tram in Evre. Serafien Smits, jij weet meer.
2: Goedemiddag. In Evre, in Brussel, is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
3: Het is niet voor niks dat die regels bestaan. Dus ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is. Hè?
2: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel. Voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Korte broek aan, zonnebril op je neus. Je kan je maar beter invrijven met Factor goede muziek vanmiddag. Hoppa, we zijn vertrokken.

Er komt zometeen een song aan die even geniaal als verschrikkelijk is, omdat die de rest van de dag in je hoofd blijft hangen. Dat weet ik nu al zeker. Het gaat om Anders Nilsson met Salsa Tequila Corazón. Zometeen naar Purple Disco Machine. Dit is Substitution.

0: blijft deze te gek voor woorden vinden. Andere liedjes die worden gezongen en dat zijn dan volzinnen. Dat is een verhaal. Dat heeft een begin en een einde. Bij dit liedje van Anders Nilsson is dat niet zo. Het enige wat daar gezongen wordt zijn aparte woorden. Dat gaat alle kanten uit. En wat namen. Salma Hayek zit daartussen. Ricky Martin zegt iets aan een bepaald moment. Maar daar is geen verhaal. En dat maakt dit liedje zo geniaal. Die Salsa Tequila Corazón.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je best alles met mes en vork eet? En met alles bedoel ik echt alles. Ook pizza met mes en vork, ik eet dat uit de hand. Altijd. Ik snijd die in stukken en dan gaat die met de hand binnen. Frietjes, ook met mes en vork altijd. Burgers en zelfs boterhammen worden daar met bestek gegeten. Het is een land waar sommige mensen wel eens met vakantie gaan. Het is heel ver van hier. Ik zal jou een tip geven. Het ligt in Zuid-Amerika. Maar als je het land kent, stuur het me even door. Misschien ben je er geweest en heb je dat zelf ook ondervonden. Of misschien ga je er binnenkort naartoe. Stuur me dat land dat je denkt dat het is maar door.

0: inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar ze bijna alles met bestek eten? Dus ook pizza, ook frietjes. Zelfs burgers en boterhammen worden daar normaal gezien met bestek gegeten. Ik zal je eerst even uitleggen waarom ze dat doen, voor ik je vertel waar het is. Want Gillian, die had het juist, die had me dat gestuurd. Het heeft vooral te maken met een soort van teken van beschaving en een hogere sociale status als je dat eet met bestek in dat land. Het gaat over Chili. Zuid-Amerika is dat het geval. Blijkbaar heel wat westerse invloeden, want het komt van bij ons. Wij zijn daar ondertussen al een beetje heel veel van afgestapt, denk ik eerlijk gezegd. Eén ding eten ze wel daar met de hand, vast en standaard. Empanadas, dat is een soort van gevuld deeggebakje, dat is dan weer iets totaal anders wat daar wel kan gegeten worden op die manier. Ik moet zeggen, ik behoor heel erg tot degene die met de handen eten. Heel veel, heel vaak. Je weet het, one hand for the boat, one hand for yourself.

0: Ik vertel je zo meteen over een nieuwe trend die eigenlijk geen goed idee is. Het gaat over het feit dat heel veel mensen met slippers naar pretparken gaan. En Bob Janeland heeft daar vandaag al op gereageerd. En ik draai de nieuwe Top Tune of the Week. Dat is de nieuwe Kygo. En die is zo goed omdat die stem, Max McNowen, daar perfect bij past bij dat liedje. Zometeen.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Go met Max McKnown. Hij is een Amerikaanse, vooral country zanger. Take Me Back heet de top tune of the week. Ik ben er helemaal gek van. Het is echt zo'n goed liedje. Ja, heel veel mensen gaan de komende dagen met dat warme weer misschien pretparken bezoeken. En dat is iets wat soms mensen doen in slippers. En dat wordt nu massaal afgeraden. Want het lijkt een beetje een trend te zijn dat heel veel mensen gewoon buitenshuis gaan met hun slippers aan. Dat kan allemaal wel, geen probleem. Maar doe dat niet in pretparken. Bobbejaanland heeft dat nu zelfs in hun reglement gezet. Je mag geen attracties betreden als je slippers draagt. Het heeft alles en nog wat te maken met de veiligheid, want die slippers kunnen afvallen. Erger nog, die kunnen ook ergens tussen geraken en zijn gewoon niet veilig. Bij volwassenen is dat zo, maar bij kinderen des te meer. Dus houd er rekening mee als je de komende dagen naar pretpark gaat. Altijd een gesloten schoen is net iets veiliger. Zeker op die rollercoasters, dat snap je ook wel natuurlijk. Je bent gewaarschuwd. En nu Nicky Jorbeit op

0: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, kidzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Muziek en magie.
2: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagen-inrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
3: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Kansen krijgen op je werk.
4: Check.
6: Interesse in machines.
4: Check.
6: Goede werksfeer.
4: Yes!
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
7: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
8: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
9: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo. Too much.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Binnen minder dan een half uur geef ik weer een JBL hoofdtelefoon weg met ruisonderdrukking en vooral ook draadloos. Dat is handig. We gaan dat straks doen aan de hand van een woord die je niet gaat horen door de ruis die er gaat zijn. En ik zal jou een tip geven. Het komt vandaag uit een liedje van David Guetta, zijnde When Love Takes Over. Misschien moet je de tekst er al bij halen. Dat maakt het net iets makkelijker natuurlijk. Zometeen Thomas Gray met Rumors bij Top. Eerst Pitbull en Chris Brown nog eens. Dit is International Love.

Ik hoorde afgelopen weekend James Hype vertellen in een interview dat hij gaat trouwen. Is al een aantal jaren verloofd met Tita Lau. Zij is ook een DJ. En volgend jaar in juni gaan ze dan eindelijk trouwen. En de interviewer vroeg ook aan James Hype, ja, ga je dan zelf DJ'en op je eigen trouwfeest? Hij zei niet nee. En hem een klein beetje kennende zal dat moeilijk zijn om zich in te houden. Dus misschien springt hij wel eens achter de DJ-boot. Anders, vrienden genoeg, denk ik, binnen dat wereldje. Dat zal geen probleem zijn. Je kent James Hype als een van de technisch beste DJ's die er zijn. En je kent hem ook van deze Waterfalls. Hotel.

0: is 2 uur. Frankrijk kreunt nog steeds onder de bosbranden. Dag Serafine, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret in het Franse departement Gironde is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacano zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacano is zeer, zeer populair bij toeristen.
1: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt, hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de Coupure en de watersportbaan, net als op de Schelde in Merelbeke. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag-darmklachten. Zwemmen is verboden, watersporten zoals kajakken en suppen worden afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
0: Ik geef zometeen een draadloze hoofdtelefoon weg en de muziek zit ook goed. Ik draai de nieuwe Marshmallow. Eerst Alan Walker. Dit is Faded.
3: Top.

0: Het is Alesso en One Republic met In Your Eyes Always Coming Home. Doet mij een beetje denken aan op vakantie gaan. Ik vertrek ontzettend graag op vakantie. Ik leef daar ook naartoe, weken vooraf, soms zelfs maanden. Maar eens ik daar dan een tijdje ben, ga ik ook even graag weer naar huis. Always Coming Home. We hebben nieuwe muziek bij Top. Het is de nieuwe Marshmallow.
1: Dit

Het zou over de McKenzie hebben gegaan, dit liedje, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Het komt niet uit de mond van Jesse zelf, toch? Look at me now kreeg je te horen. Ik heb voor jou een draadloze hoofdtelefoon van JBL. En die is ook nog eens ruisonderdrukkend. Met andere woorden, alle random andere geluiden worden weggefilterd. Ik heb voor jou een opgave. Het is een liedje van David Guetta, When Love Takes Over. Ken je? Je kent denk ik ook wel die tekst. Eén woordje hoor je niet door de ruis. Ik ga dat woord nu laten horen. Ik heb het nodig van jou. Spit je oren.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Nog de hele week geef ik elke dag rond dit uur een draadloze hoofdtelefoon weg. En die heeft ook nog eens de ruisonderdrukkingsfunctie. Ik had er net een opgave waarbij je één woord niet hoorde door ruis. Bij When Love Takes Over van David Guetta. Dit was hem. En Stien, jij wist dat. Stien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Welk woord was het?
1: Me.
0: Me, ik denk het wel, hè. Me, zingt ze die bij David Guetta, zingt die van Destiny's Child, was dat die daarbij zong. Jij hebt van mij die hoofdtelefoon te pakken, die ga ik opsturen naar Mechelen. Ik wens je er heel veel plezier mee, dat ga je ongetwijfeld ook beleven op jouw tripjes naar Amsterdam. Want daarnet vertelde je mij dat je vaak naar daar gaat. Waarom? Wat trekt je daar zo in aan in die Nederlandse hoofdstad?
1: Ja, daar valt heel veel te beleven. Dat is echt een heel diverse stad. En ik combineer het ook af en toe met een concert of met een optreden of zo. En dan, dan maken we er een leuke afstap van. Hè.
0: Dat snap ik wel. Wat is het laatste optreden wat je gezien hebt in Amsterdam?
1: Ik ben dan met Rijs geweest, de comedian uit Amerika.
0: En was dat goed?
1: Dat was heel goed.
0: Ja, kunnen ze wel wat van natuurlijk, die Amerikanen. Stien, fijne werkdag nog. Tot de volgende.
1: Dankjewel.
2: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: hou van die houseklankjes van Praspa en Clooney. Ze hebben trouwens een album uit, staan 11 tracks op en die zijn eigenlijk allemaal even goed, zoals deze Free Your Mind bij Top. Zometeen, want je weet, bij Top houden wij van heel veel zomerfestivals met heel veel dancemuziek erbij. 12 Inch Lovers is er zo één, dat komt er binnenkort aan in augustus, moeten we het zo meteen even over hebben.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Joehoe!
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: speciaals wil weten over de dancefestivals deze zomer, dan weet je, dan zit je goed bij Top, want wij houden daar ook van. Bijvoorbeeld 12 Inch Lovers in Bonheide die eraan komt. Volgende week al op 1 en 2 augustus is dat het geval. En dat, ja, is een fijn festival, omdat de muziek daar echt primeert boven het showgehalte. Neem me alle respect, maar sommige festivals, daar is het showgehalte van de DJ's of wat er rond gebeurt belangrijker dan de muziek zelf. Dat is niet het geval bij 12 Inch Lovers. Daar spreekt de muziek. Ze worden daar ook op vinyl gedraaid, de lange versies. En dat is echt wel genieten. 1 en 2 augustus daar in Bonheide. Ik denk dat er nog kaarten zijn, maar je zal je toch een beetje moeten spoeien.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: en magie. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Hey, Mika Rinker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
10: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

is deze zomer niet anders. Ik vind dat het weer bijzonder magertjes is op televisie. Er is echt geen enkel programma, lineair gekeken dan, live gekeken bij wijze van spreken, die mij nog aanspreekt. Dus dacht ik, dan gaan we nog eens op zoek richting Netflix. En ik heb iets gevonden. Je kent het misschien, je hebt er misschien al iets over gelezen. Het heet Oasis. Of op zijn Spaans uitgesproken, Oasis. Want het is een Spaanse serie over een medewerkster in een hotel die verdwijnt. Heel veel jonge mensen in die serie. Het is bijzonder spannend. Het is ook een eigen Netflix-serie. En ik kan je zeggen, als je het 's avonds laat kijkt, voor je gaat slapen, dan heb ik al gehad dat ik niet goed in slaap val, omdat ik dacht, er gaat hier iemand achter de deur staan. Snap je wat ik wil zeggen? Dus het is echt wel spannend bij momenten. Als je iets zoekt om naar te kijken op televisie, Oasis of Oasis, als je het op zijn Engels wil uitspreken op Netflix, is best de moeite. Dit hier is Brian V.

0: 28 graden is het buiten. En dan dit op je radio. Ik word hier goedgezind van Disclosure, Tando bij het op. Madonna stond vorige week op 36 in de Top Hit 40. Dat kan hoger. Vrijdag weten we meer natuurlijk. Dit is er nog eens met die nieuwe Danceteria.
1: Top

0: Dit is Top.
1: Het is 3 uur. De bosbranden in Frankrijk blijven zorgen baren. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret, in het Franse departement Gironde, is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Het komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop, in Lacanau, zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings- en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
2: In het zuiden, in het departement Var, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat meldde Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel een kans op een onweersbui.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Zometeen is het van La Da Di, La Da Da. Want ik ga Crystal Waters nog weer draaien met Gypsy Woman. Eerst Bebe Rexha en New Religion. Top.

0: Het is 35 jaar oud, deze Crystal Waters en Gypsy Woman bij Top. Leuk om nog eens terug te horen. Zometeen, ik kan niet anders met die fantastische temperaturen buiten en dat zonnetje, gaan we nog eens een track draaien uit de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 beste zomerplaten met een vette beat erin. Jij kan mee bepalen, want we spelen dan weer de Summer Beat 1000 roulette. Eerst even over de grens naar Amsterdam met Mau P.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.
2: Hey.

0: Calvin Harris stond twee weekends op Tomorrowland en afgelopen zaterdag sloot hij het festival weer af. Die dag, zaterdagavond was dat. En er zijn beelden aan het rondgaan, het is een beetje raar, waarbij je Calvin Harris geïrriteerd ziet reageren op het einde van zijn set. En wat er nu gefluisterd wordt, is dat iedereen een beetje aan het uitlopen was en dat hij dus zelf als laatste, want er zijn echt wel stopuren, dus het festival kan niet blijven doorgaan, waarbij hij, denk ik, zijn set vroeger heeft moeten afbreken dan gepland. En je ziet hem daar reageren, nogal geïrriteerd. Tomorrowland zelf zegt dat het absoluut niet het geval is, maar ze willen er ook niet verder op ingaan. Als je de beelden ziet en je ziet die overal opduiken, dan denk ik dat er toch wel iets aan de hand was.
1: Summer Beat 1000 roulette.
0: Buiten 28 graden. Jij zin in een zomerplaat, dat kan niet anders. Ik ga er voor jou in draaien en je kan dat mee bepalen. Het is te zeggen, ik heb de Summer Beat 1000 hier openstaan. De 1000 songs die wij in de juiste volgorde hebben gezet eind juni. Ik heb een getal nodig van jou en dan match ik dat met een song uit die Summer Beat 1000. En dat getal is liefst een getal waar jij zelf iets mee hebt. Dus een geboortedatum, een bepaalde datum waar iets gebeurd is dat belangrijk is voor jou. Of gewoon je favoriete getal bij uitstek als het maar tussen de 1 en de 1000 zit. Stuur het even door via de Top Radio BE-app. Dan link ik dat met een zomerplaat en

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar...

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Redketet, de Summer Beat 1000 Roulette. Ik vroeg jou een getal door te sturen waar je iets mee hebt. En dan kan ik dat linken aan een song, de plaats waar die song stond in de Summer Beat 1000 eind juni, toen we hem hier uitzonden. Ik kreeg wat zaken binnen. 74 stuurde Danny, dat is zijn geboortejaar, vanuit Torrox in Spanje. Muchas gracias, Danny. Jason zegt het is 28 graden vandaag en 28 is ook het stamnummer van Berghem Sport. En aan zijn postcode te zien is hij vandaar, vandaan. Christophe, die ga ik helemaal in de bloemetjes zetten, want Christophe, die is vandaag 8 jaar getrouwd. En vandaag is het dus 28-7. 28 juli. Dus dat is 287. Als ik dat match in de Summer Beat 1000, kom ik bij dit gigantisch chill liedje uit. En die gaan we spelen. Dit is Ned Sky, Rio.

0: Voor iedereen die airconditioning heeft op zijn werk en thuis niet. I don't want to go home. Nee, maar dat zijn echt zo aan mensen. Ik ken er een paar, niet hier. Maar die hebben thuis een heel warm huis, om het even zo te zeggen. Dus de komende dagen gaat het weer zo heel erg warm worden binnenin. En die blijven dan gewoon langer op het werk, omdat het thuis gewoon niet aangenaam is. Kijk, zo kan het ook. Zometeen Topic en Becky G met Sorry Papi. En we gaan ook nog eens fluiten met Florida zometeen in Whistle.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

In Amsterdam wordt al eens op een whistle geblazen en al zeker tijdens de Pride, die er binnenkort weer aankomt. Op 1 augustus is dat het geval. Dan varen ze met de bootjes op de kanalen door Amsterdam en is het echt een dik en groot kleurrijk feest op die Pride. Vandaag heeft Madonna op haar socials iets in het Nederlands geplaatst, waarvan heel veel mensen denken het heeft te maken met die Amsterdamse Pride. Daar staat nu op, bij Madonna in het Nederlands, ik heb iets waar ik over wil praten. En dan staat er een gigantische taalfout nog in, want iets is ETS geschreven. Dus niet IE, maar ETS. Zo, ik heb iets waar ik over wil praten. Misschien is dat wel speciaal daarvoor gedaan. De geruchtenmolen begint te draaien en iedereen denkt dat Madonna gaat optreden tijdens de Pride in Amsterdam. Ik denk dat eerlijk gezegd ook. Dat is een kolfje naar haar hand en ze heeft nog altijd dat album te promoten natuurlijk. En ze heeft al opgetreden eerder in wereldsteden in New York, nog niet zo lang geleden. Dus misschien is dat ook wel het geval op 1 augustus.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.

0: Lentos Vibes. It's a vibe. Yeah. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
3: Our Dreams!
4: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Brederen of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Wouter de Vries heeft het onder andere over Japan en over Zinedine Zidane, want die waren beide behoorlijk veel in het nieuws vandaag. Hij vertelt het je straks binnen 10 minuten. Milking komt eraan, Madison, na Kygo en Whitney Houston samen. Think about

Zometeen na 4 uur Wouter de Vries met onder andere weer een aperitiefpakket te winnen in het spelletje Amaika Jamaica. Dat heeft hij zelf uitgevonden, dat kan niet anders. Hij komt eraan zometeen met heel veel goede muziek ook natuurlijk. Ik heb nog The Weeknd met Dancing in Flames. The Weeknd die binnenkort weer eens wat optredens gaat geven, las ik her en der. Veel plezier met Wouter.

0: is top.
1: 4 uur, goedemiddag, tijd voor de top headlines. Wat is er allemaal gebeurd in de wereld?
2: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
2: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de 2e verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Dit is top. Wouter de Vries.
1: Ja, dinsdag namiddag is meteen goed begonnen. Zometeen Zed en Grey met The Middle starten met de Apiro Shaboozy. Hier is een bar song. Top.

Het zonnetje brandt en de summerbeat stralen door die speakers. Waar je ook luistert op het werk, in de auto of op je vakantieplaats. Welkom. Straks nieuws over Usher, die een blauwtje heeft opgelopen. En ik vertel je ook wie de nieuwe trainer is geworden van Frankrijk. Relax. Samen met Top voor de laatste 8 uur van deze 28 juli van 2026. Nu met Garrix en Sheeran.

0: Max Graham en Yes, an Owner of a Lonely Heart.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Naar wat heb jij vandaag al allemaal gesurfd? Durf jij met mij je zoekgeschiedenis delen? Misschien staan een van deze woordjes ertussen.
1: Vandaag om
0: 2:15
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Japan. In Japan is een aardbeving van 7.1 op de schaal van Richter voorgekomen. Voor de kust was dat van het zuidelijke eiland Kyushu. Ik heb erop geoefend. Er zijn ondertussen al meerdere gewonden, ook ingestorte gebouwen en verschillende branden. En er waren ook doden in een winkelcentrum. Er was ook even het tsunami-alarm, maar dat is nu gelukkig wel afgeblazen.
1: En om
0: 12:20
1: werd gezocht naar
0: Zidane. Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt DJ Deschamps op. Ze hebben daar ook een nieuwe coach, net zoals wij de Belgen met Mark van Bommel. Hebben ze Zidane. Hij won maar liefst 3 keer op rij de Champions League met Real Madrid. Maar staat ook bekend natuurlijk vanwege zijn kopstoot, wat hij gaf op het WK in 2006. Ja, dat staat ook nog wel op mijn netvlies gebrand. Dus hopelijk kan hij zich een beetje rustig houden als bondscoach. Maar ja, denk het wel. En met de jaren zal hij wel rustiger geworden zijn.

0: 52-plussers op deze track. J-Lo, David Guetta. En zeg ik het nog eens. Krijg je ondertussen berichtje binnen van Cheyenne in de Topradio BE. Heb je eens aan het meeluisteren vanuit Trogir. Groetjes vanuit Trogir. Ik heb het moeten opzoeken. Het is het mooie Kroatië. Maar kan natuurlijk makkelijk natuurlijk overal waar je luistert in de wereld met de Topradio BE-app. Dus als je ook aan het meeluisteren bent van op jouw vakantieplaats, laat het me even weten met een berichtje in de app.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: sorry. Ik word altijd gelukkig als ik Ariana Grande hoor. Het was Into You.
1: Dit is Top.
0: Vakantiegroetjes komen hier binnen. Altijd plezant geweest op de radio. En waarom zou dat in 2026 niet meer plezant zijn? Lander stuurt meer in. We zitten in het zuiden van Frankrijk op de camping met de caravan. We doen zelfs extra wifi mee om Top Radio te kunnen beluisteren in de app. Dat zijn de allerechte luisteraars, de diehards. En ik heb hier ook Belinda. Belinda heeft een fotootje ingestuurd. En op de foto zie ik onder andere, ik denk, een zwemvijver. Maar ook de blote benen van Belinda. Ja, er staat bij groetjes vanuit het Zuiderse Pittem. Ja, je hoeft niet onder te doen voor het zuiden van Frankrijk. Geniet van het zonnetje, Belinda. Zometeen gaan we 100%.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hé maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
7: Ja, ik weet het.
8: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb

0: Reinier Zonneveld die maakt overuren met zijn familienaam samen met Gordo. Dat was Loco Loco. Vreemde zaak met Usher. Want Usher heeft tijdens een concert in Nashville een fan van het podium gestuurd. En eerst had hij die fan op het podium gelaten. Nadat zij zichtbaar ongemakkelijk reageerde op zijn geflirt tijdens de show. Wat is er nu gebeurd? Usher probeerde haar te kussen, maar ze trok zich weg. En daar was Usher niet van gediend. Sommigen zeggen nu dat Usher haar grenzen respecteerde, maar anderen vinden het ook totaal niet kunnen wat hij probeerde te doen. Ook de vrouw krijgt er nu van langs op de social media, maar bijt van zich af door te zeggen dat zij enkel beslist wat er kan en mag en zo is het natuurlijk. Usher was daar samen met Chris Brown on tour. En ja, de Chris dat is natuurlijk ook niet het goede voorbeeld als het gaat over omgaan met de vrouwen.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

van DJ Licious. Zometeen draai ik een zangeres met de bijnaam Mother Monster. Mother Monster. Wie zou dat kunnen zijn? Kan er niets mee winnen, maar als je een gokje wil doen, dan kan je me een bericht sturen. In de app natuurlijk. Let's go.

0: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
2: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
3: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

0: Radio BE app.
1: We make you move.
2: Your summer beat. We make you move.
3: Zeg je, Mani, ben je daar?
4: Ja, ik ben hier.
3: Ja. Wie denk je dat het is, Mother Monster?
4: Lady Gaga.

0: de helft van het land wat precies in congé is. Hè. En velen zijn aan het luisteren in het buitenland. Yves La Rock met deze Summer Beat en Rise Up. Heb je vanmiddag geluisterd naar Bart Jan? Het was weer een spannend spelletje om de koptelefoon te winnen. Fragmentje. Dat was dat woord, maar Robin uit Oudenaarde wist er wel raad mee. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het ging heel snel, maar dat is altijd zo bij raps. Welk woord hoorde je niet?
1: Sportscar.
0: Sportscar. We gaan eens luisteren.
2: Ja, ja.
0: You drive in sportscar, dat is helemaal goed. En zo maskeert hij iedere namiddag een woordje uit een bekende song met de ruis. En als je het woord weet, mag je dat insturen. En maak je kans op zo'n geweldige nieuwe koptelefoon van JBL.

0: Shinjuku, bekende streek in Japan, uitgaansdistrict. Frankie Rizzardo was dat. Zeg, ken je deze legendarische aflevering nog van het programma Blind Date? Toen nog met Ingeborg en met Leentje.
1: Goed, Leentje, wat is jouw motto?
2: Mijn motto, dat is een droom van mij. Mijn motto, ja. Daar werk ik voor.
1: Droomde jij van een motto?
2: Ik droom van een motto.
1: Ah ja, maar ik bedoelde jouw motto, hè?
0: Ah, Leentje toch, Leentje, Leentje. Zou ervan geworden zijn. Dit is een andere motto.

0: de Amerikaans president Trump en Israëli's premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het zevende gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
0: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is het dodental van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er roeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan de terreurgroep IS. Dat bevestigt het Openbare Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kjell Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaker zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
2: Oké, Bart, daar kunnen we mee leven. En het gras ook al zeker. Even kijken, er zijn 2 korte, superkorte files. Waar is iedereen? Op vakantie? In elk geval niet onderweg. Ring van Antwerpen, defect voertuig tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 7 minuutjes en 5 minuutjes tussen de Noorderlaar en de Amerikalei. Dat is ook in Antwerpen.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Zometeen komt Shane Paul weer voor je zingen. Ik kan een Apiro pakketje winnen en ik moet het hebben over een mysterieuze boodschap van Madonna in het Nederlands. Top.

0: DNA Loving You, Billy Gillis. Ja, dat is hier een goedemiddag en blij dat je luistert naar Top. Zometeen is het tijd voor onze Shane Paul. Dat schijnt heeft hij nog altijd zijn stem niet terug. Kijk wat er gebeurd is op de Gentse feesten, maar het moet serieus geweest zijn. Dus we gaan extra moeten letten op zijn achtergrondkoor, hè, die weer alles gaat spelen. En als je raadt wat hij zingt en wat het koor speelt, dan maak je kans op het Apéro pakketje. Maar dat is voor straks. Eerst even over Madonna. Queen of Pop is naar het schijnt in Amsterdam en ze zou naar de Amsterdam Pride komen dit weekend en ze heeft iets geschreven op haar Instagram story in Nederlands. En ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ik versta het wel, maar de iets is een klein beetje verkeerd. Het moet iets zijn eigenlijk, maar ze heeft geschreven als ITS. Ik heb iets waarover ik wil praten. Dat zegt Madonna. De vraag is dan natuurlijk waarover ze wil praten. Dat ga ik hier in het midden laten, tenzij jij er meer van weet natuurlijk. Maar bon, het is niet de eerste keer dat Madonna in het Nederlands praat. Wat heeft ze al eens gedaan in deze track hier? Sorry, al was dat ook een beetje Nederlands met haar op. We gaan nog eens luisteren.
1: Lo siento.
0: Iets met droevig.
1: Ik ben droevig.
0: Ja, maar we verstaan het wel.
1: Sono spiacente.

0: Jamaica.
1: Voilà, zie je. Shane Paul is hier weer gezet. En Shane Paul gaat weer een nummer brengen. Al moet ik zeggen, het is ook een instrumental eigenlijk vandaag. Dus het komt hem nog goed uit. Waarschijnlijk dat hij zijn stem kwijt is op de Gentse feesten. Het is eigenlijk vooral het orkest van Shane die alles gaat doen. En zelf brabbelt hij er ook een beetje tussen. Maar dan moet je eigenlijk ook gewoon niet te veel op letten. Te winnen valt een Mediterraans Apéro pakketje met daarin Freshenet Solaris Spritz. Dat weet je ondertussen. Ze hebben mij ook gezegd van de redactie: Wouter, geef meteen een tip, want niemand zal het weten wat het is. Maar ik weiger dat eigenlijk te doen, want ik denk dat jullie echt slimmerikken zijn, de toppers. Dus we gaan het doen zonder tip. We gaan gewoon luisteren. Als je het weet, dan stuur je maar in de oplossing. Ja, titel. Een artiest of een van de twee op zijn minst in onze app. Voilà, hier gaan we. Ik zou zeggen, niet te veel letten op de Shane, maar vooral op de muziek. Want ik weet niet wat hij er hiervan maakt.

0: Ja.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Zou dat lukken? Hier te raden dat onze Shane Paul samen met zijn orkest Ere wie ere toekomt heeft gebracht. Ik zie al berichten binnenkomen in de app. Ja, ik kan ook niets vertellen, maar gaat alle kanten uit. Goed, als je denkt te weten, dus kom maar door. De naam van de song, titelartiest als het even kan, in de Top Radio BE app. Succes, hè? Ondertussen Mary Mary. Ah, dat is lang geleden, zeg. Ik ga het zeggen hoe lang, allee, dat ze het uitdracht. 26 jaar.

0: De Scatman John van onze Shane. Dat is niet juist, maar tot mijn verbazing, en ik wist het eigenlijk, hè, wat een slimme rikke, veel juiste antwoorden. Computer gaat zometeen iemand opbellen, dus blijf bij je smartphone, het kan jij zijn.
1: Deze zomer dan

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Krevel.
2: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Dirty Cash. Je hebt het wel een beetje nodig in de cozy, hè? Reisje boeken, terrasje, restaurant. Je weet het wel, het is allemaal niet van de goedkoop. Pausa en The Adventures of Stevie V. Shane Paul zong daarnet. Allee, veel zingen was een ja, moet ik eerlijk zijn. Vooral zijn orkest. Was natuurlijk voor...
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Een boekhouster is eruit gerold. Kimberly, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is het druk in de boeken in de vakantieperiode of is het even uitblazen op het werk?
2: Nee, het is een beetje rustiger.
0: Een beetje rustiger, en dat mag af en toe ook eens, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Shane Paul daarnet, wat heeft hij gezongen? Wat denk je? De redactie zei, ik moest zeker een tip geven bij de start, maar ik weigerde dat. Heb ik gelijk of niet? Dus kom maar door met je antwoord, Kimberly.
2: Ik dacht The Root met Sandstorm.
0: The Root en Sandstorm, waar ben je daarbij gekomen?
2: Het was echt een gok. Een klein momentje herkende ik het melodie en dan was het hard nadenken.
0: Kimberly, jouw antwoord is... Ben je er nog?
2: Ja, zeker.
0: Dat is... Ja. Het is helemaal goed, Kimberly. Ja, fantastisch. Hè? Je weet het, fresh net salaris, spritspakket. Wat wil je zeggen tegen de redactie die eerst afkwam, dat ik zeker een tip moest geven?
2: De tip was wel handig geweest, maar het was zeker doen. Maar we gaan dan hier op het werk goed drinken.
0: Ja, oké. Okay. De tip was onnodig. Ja, dat komt eraan. Voilà. Heel veel plezier ermee. En ik ga die originele nog eens draaien. Ik wilde eigenlijk de original zeggen, maar de originele nog eens draaien. The Root and Sandstorm. Is dat goed voor jou?
2: Ja, zeker. Dat is een topie.
0: Ja, daar gaan we van genieten. Allee, prettige vakantie nog.
2: Dankjewel.
1: Freshnet Solari. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Blaas het stof van de wagen. The Root. Sandstorm.

0: absolute blijver deze. Zometeen mag je nog de komkommerhit gaan kiezen, maar ik had daarnet niet moeten zeggen dat het nooit file is. Ja, het is veranderd. Mea culpa zeg. E313 ongeval gebeurt tussen Massenhoven en Herentals. Industrie verliezen daardoor 40 minuten. En op andere plaatsen is het toch verwaarloosbaar.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: zonder enige twijfel dat pianootje die deze zo heeft laten kleven in je radio. De Bausa en Magnetic.
1: De komkommerhit.
0: Komkommernieuws, alhoewel toch wel belangrijk nieuws. Komkommernieuws, maar net een stapje hoger, waarbij jij dan de komkommerhit mag kiezen. Een track die past bij dit verhaal. Maar luister even, in Italië hebben artsen een mirakel gepresteerd. Dankzij de transplantatie van een deel van het netvlies van een oog kan een vrouw die al 5 jaar blind was opnieuw zien. Dat moet fantastisch zijn. Het is de eerste keer dat dit ook lukt. En we gaan er een passende track bij draaien voor dit prachtige mirakel, voor dit verhaal. Het kan iets zijn met C natuurlijk in de titel, met I, met Miracle, met Sight. Ik denk dat er heel veel kan. Dus kies er een goede uit. Goede plaat en stuur hem maar door in onze app.

0: Zometeen de oplossing van de komkommerhits. Want het wordt weer moeilijk kiezen. Er zijn zoveel goede tracks aangevraagd. Ja, wat een goede smaak heb je. Maar ik moet de knoop doorhakken. Daarvoor ben ik opgeleid en dat ga ik ook doen zometeen.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Bommetje of rustige duik.
11: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
10: Meer info. dm-zwembaden.be.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes.
12: De Witte van de Café. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
14: Our Dreams!
15: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Brederen of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
16: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tolte?
17: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
16: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
17: Sun wie?
16: Sun Systems.
18: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
17: Ja, chique ding is dat, hè.
16: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Geen lag, geen compromissen. Fan Systems, high-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Crystal and Notion, The Days.
1: De komkommerhit.
0: En natuurlijk, bij het nieuws moest je de komkommerhit zoeken. En het gaat over dit. In Italië hebben artsen een mirakel gepresteerd. Dankzij de transplantatie van een deel van het netvlies van een oog kan een vrouw die 5 jaar blind was nu opnieuw zien. Ja, dat is fantastisch nieuws. Het is de eerste keer ook in de wereld dat dit lukt. Een heleboel tracks zijn ingestuurd die eigenlijk allemaal zouden kunnen. Bijvoorbeeld deze is hier gevraagd door Lindsay. Milk in Camo Eyes, maar ook Bob Sinclair door Nelen. Ah ja, er zit ook Eyes in. Of dit hier. Sam zegt, het is toch een mirakel die is gebeurd, Calvin Harris. Of wat te denken van het idee van Christophe. Iemand is daar lucky die terug kan zien. Daft Punk, ja, ik zei het. En zoveel pareltjes aangevraagd die zouden kunnen. Maar wat benoem ik nu tot de komkommerhit? Wel, het is deze hier. Aangevraagd door Nicolai uit Antwerpen. Voor de vrouw die na 5 jaar weer kan zien en de ogen kan openen. At the Villa People. Open your eyes. Ik hoop dat je de goede vindt, dat je ervan gaat genieten. Ook al is het een track waarbij je het gevoel krijgt om even de ogen te sluiten. Zeker niet doen als je onderweg bent in de auto, maar wel als je bijvoorbeeld aan het genieten bent dit zonnetje, even de ogen sluiten. En het mooiste moment in die track is, vind ik, als het even stilvalt en dan weer herbegint. Dat is voor mij, vind ik kippenvel, maar als jij er ook een woord wil aangeven om het te omschrijven, spreek dan even in de Top Radio BE app. Als je deze plaat wilt samenvatten met één woordje. En nu ga ik zwijgen en genieten.

0: Ja, mannetjes. Zoveel goede muziek hier vanmiddag. Hè. Om dat hier allemaal samen te vatten met één woordje ingestuurd door Louisa in onze app. Ja, zeg het maar, Louisa.
1: Hemels.

De top headlines komen er zo meteen aan. En toch hebben ze hier nog net een piano binnengerold in de studio. Ah ja, ik dacht al, iemand gaat erop spelen natuurlijk. En dat is voor deze track van David Guetta en Sam Martin, vergeten nummer. Old but gold, zeg ik. Oké, dat klinkt een beetje oldschool, maar het is wel de waarheid. En een goeie. Ik hoop dat je hem nog kent. En geniet er even van. Hier is Dangerous.

0: Dit is Top!
1: 6 uur, goedenavond. Komt er eindelijk een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten? Bart kent de details daarover. Goedenavond, Bart.
2: Goedenavond. In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
2: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de 5e verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
4: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
2: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat meldt de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
1: Ja, 35 graden, dat is weer wat goeie te veel. Er staat geen maat op. Ook niet op de file, helaas op de E313. Die blijft maar aanzwengelen, nu al meer dan een uur. Ik had daarnet niet mogen opscheppen dat er geen file was. Mijn excuses. Tussen Massenhoven en Herentals-West dus meer dan een uur. Op andere plaatsen gelukkig verwaarloosbaar.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Applausje voor jezelf als je gedaan hebt met werken. Gaan we hier vieren met voor mij de hit van de zomer. Another. Hier is Talk to You. Top. Met de trompetjes.

Hocus Pocus, ik heb de grote truc net weer gedaan, de namiddag omgetoverd in avond. Zeg, is er ooit iemand geweest in San Vincenzo, Italië? Op de Romeinse site daar, er is een Romeinse gebouw die daar zijn, San Vincenzo. Het zou straf zijn mocht daar een luisteraar zijn geweest. We hebben heel veel luisteraars in binnen- en buitenland. Dus als het zo is, stuur dan eventjes San Vincenzo in, dan weet ik dat je er bent geweest. Want ik ga je straks enorm moeten teleurstellen over hetgeen je daar hebt gezien. En ik heb het ook nog over nieuwe boetes die eraan komen op 1 augustus in de hoofdstad. Als ik hier die prijzen zie, dat is om van in je broek te doen. Maar straks veel meer daarover. Nu eerst over een item wat we dag en nacht nodig hebben, een beetje deze zomer. De zonnebril. Tiga en Zentarius. Kom op.

aan deze producer, The Second Voice. Het gaat ook over een stem die gemaakt is met AI. Zo eerlijk is hij geweest om dat toe te geven. Dat was Let Me Be. Ondertussen geen enkele luisteraar die gestuurd heeft dat hij in San Vincenzo is geweest in Italië. En dat is eigenlijk maar goed ook, want daar staat een maritiem amfitheater van Berico in Italië. En jarenlang vroeg een Italiaan 40 euro inkomen voor dat amfitheater. Zogezegd uit de tijd van de Romeinen zou stammen. Ook Julius Caesar zou er ooit geweest zijn. Maar nu blijkt dat alles is verzonnen. Op satellietbeeld is aangetoond dat hij alles zelf heeft gebouwd. Hij zei altijd, ik heb dat hier opgegraven in mijn hoofd. Maar uiteindelijk heeft het gewoon zelf gebouwd. En jarenlang mensen eigenlijk om de tuin geleid. Hè. Ze dachten van ja, we nemen hier prachtige foto's van de Romeinse site. Het stond ook in allerlei toeristische magazines van kom het bekijken. Maar bon, het mirakel is niet meer. De eigenaar is veroordeeld tot de gevangenisstraf en moet het amfitheater nu ook afbreken. Het was dus allemaal fake news. Ja, jammer toch? Nou, stel je voor, hè? Kom je thuis met die prachtige foto's. Lijkt het allemaal niet echt te zijn. Dus Skunks bij top. Never going home.

0: Johan stuurt me nog, dat had de Italiaan afgekeken van de familie Bacalhau. Ja, ik weet niet hoe dat juist zat, maar die hebben daar blijkbaar ook eens iets gebouwd.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

die schaamteloos blijft meezingen. Dynuro en Gigi D'Agostino in de Smurfen. En In My Mind. Zometeen draai ik een DJ die ook gedraaid heeft op

0: Tomorrowland, maar daar zeer zwijgzaam was. Deze dag is het een beetje de mode als DJ, ja, dat ga je het publiek ophitsen met ertussen te roepen, een beetje MC spelen ook. Maar hij deed dat niet, hij was zeer zwijgzaam. Heel veel hits heeft hij ook gedraaid. Enkel op het einde van zijn show, ja, toen kwam hij even los. Allee, dat was het eigenlijk gedaan en toen zei hij...
1: Hey, thank you so much, take care of yourself, thank you.
0: Voilà, dat was het. Wie is het? Dat hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar de weg met nog een vertraging van een half uur. E313 van Massenhoven tot Herentals-West. En op andere plaatsen minder dan 5 minuten.
2: Dit is...

deze week al onze kaarten ingezet op deze. De nieuwe van Kygo. Augustus komt eraan, nieuwe maand. Ja, het gaat zo snel allemaal in het leven. Nieuwe maand, nieuwe wetten. En dat is ook zo voor de stad Brussel, want vanaf 1 augustus drijven ze de strijd op tegen sluikstort en wildplassen. Er komen extra taksen daarop. Wildplassen, €400 kan dat kosten in Brussel. Sluikstorten tot €2000. Dus ja, daar gewaarschuwd met een volle blaas.

0: ga zo meteen een DJ draaien die onverwacht overleed. En ik schrik ervan, ik krijg er kippenvel van als ik het zie dat het al zo lang geleden is. Mijn gedachte was nog niet zo lang. 2017 overleed hij onverwacht op Ibiza. En ja, het is een favoriet van, ik denk, zowat alle toppers. Ik denk niet dat er iemand gaat zeggen straks van, nee, die hoor ik niet graag. En ik ga hem zo meteen nog eens draaien. Als ik zeg, de plaat met de piano, ja, dan denk ik dat je weet over wie ik het heb.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
6: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.

0: top.
1: Summer Beat 1000 Shuffle, dat is de ideale playlist voor onderweg, voor misschien nog op het werk, maar heel zeker voor thuis in de tuin. Of waar je ook mag luisteren op je vakantieplaats. We gaan een feestje bouwen met de beste 1000 hits van de Summer Beat natuurlijk, maar wel in de shuffle versie. En zoals steeds los ik altijd de eerste. Dat is straks aan de top headlines en dat is meteen prijs. Camel Fat zometeen om te starten. Welcome to the Panic Room. Tot slot hier in deze show nog van de 90s. Snap, ze veranderden van zangeres als van onderbroek. Maar dit is een mooie en die ken je zeker.

0: Headlines.
1: Goedenavond. In Washington, in de VS, zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
1: Eerder had Trump al een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Ook die meeting was productief, meldt Trump. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker één dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er ook nog verschillende reddingsacties bezig. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
3: De voornaamste reden is een kostenbesparing. We zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
1: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de derde keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be. Dit is Top, Top, Top. We make your move. 1000 Shuffle.

0: Headlines.
1: Goedenavond. In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen. Dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n 1 uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook al samen met Oekraïns president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm weer. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Bij Top kan je ook regionaal adverteren.

0: nieuws.
1: Goedenavond. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9500 gevallen tot bijna 11500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
2: Een 20-tal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yeah.